0: En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, kindermeester Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie, Akita, dat we met elkaar een plan maken. En dat we dat niet te snel gaan doen. Niet zomaar dingen gaan doen. Maar dan hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op. We maken eerst problemen inzichtelijk. En daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's. Nou, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken. Zorgen dat de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, daar ligt er dan. Dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners, zoals de Papia en onze solution. Dit is een hardnekkig probleem. En voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snappen, waar je ook nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is importante dat Koenusta de connection, Koenusta tour, ting omzelfde lijn, pak ik ook aan. Ja, je zei het terecht, er zijn problemen. Eigenlijk is instanties, maar een strafbaar feit of iets dergelijks, kun je niet iemand van straat gaan. Hè? Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, meneer Mabisa, het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is, we kijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland, om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.
1: Per mijn seguro, per mijn servicio, nostra recomendabo Bouwgaard Assurantie. Op telefoon 528-8888, Bouwgaard representa Ture Compagnie en Andiseguro aquí in Aruba. Botavo tasa.

0: Kubomester. Boukhart Assurantien Taipabo. Boukhart Assurantien. Kom, Fjerribadje.
1: Un primer mensaje está que no está unión, no está un cuerpo, no está busca solución junto. En dat hebben we nu ook gedaan, we hebben met elkaar gesproken. En nou, we hebben ook met elkaar een oplossing gevonden om in ieder geval nu iets met elkaar te doen. Kijk, het probleem nog steeds, dat is gewoon structureel. We moeten een structurele oplossing vinden, omdat de capaciteit is te kort. En die capaciteit moet gewoon worden aangevuld. Maar in de tussentijd, meanwhile, hebben we met elkaar bepaald van we gaan nu dit doen, zodat we in ieder geval het ergste kunnen verhelpen met elkaar. Maar dat is daar een bonger in de jong. Tour en coördinator aan de recherche, korpsmanagementteam, vakbond. Vertegenwoordigt je vakbond. Dus eigenlijk een brede afspiegeling. Juist omdat Mikier Koenens de Papia, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat we met elkaar gezamenlijk naar een oplossing zoeken. En dat hebben we nu gedaan.
2: Kijk wat dat een possible solution is voor mesora pa situatie aquí.
1: Ah wel, kijk, omdat we zien een capaciteitstekort, dus met zijn prioriteit. We moeten gewoon prioriteren. En dat betekent dat je sommige dingen misschien even tijdelijk moet terugbrengen. En het andere eventjes aan de voorkant moet prioriteren. Dat hebben we dus gedaan. En maar zo important dat we zien gewoon structurele instroom. En de structureel klassen. Die dan weer gewoon andere mogelijkheden om misschien te kijken naar zij-instroom op bepaalde plekken. Zodat we sneller, massaliër, meer capaciteit binnen het korps kunnen krijgen. Pero het klinkt een beetje vervelend, maar we snoppen toveren, weet je. We kunnen niet toveren. We moeten echt binnen de lijnen kijken wat mogelijk is. En vooral met elkaar blijven praten en gezamenlijk zoeken naar een solution.
2: Ik ben te zien in de communiteit, kon dat doen een keho, en dat daar, dat pa solutionaire problemen aan. Kon is dat?
1: Wel, nou, ik denk dat het gaat beter, maar zie, nee, ik denk niet dat. Wij zijn er altijd. Mipo garantie zaak, ik doe stij, oren als meester taai. We zijn er om de veiligheid te versterken en ook aanwezig te zijn waar we moeten. Pero, ik denk vooral dat ook intern, in onze organisatie, mijn collega aan Tatra, echt hopie doer. Met deze onderbezetting nog steeds deze prestaties leveren. Ja, dat is laat zien dat we het kunnen en dat laat zien dat we hard werken. Maar ook dat er iets moet veranderen. Zoveel als mogelijk is, zoveel we met elkaar moeten praten. Dus voor Evaluar, we hebben eerst nu afspraken gemaakt. En we zullen op korte termijn weer bij elkaar komen, per waak, hoe we met die afspraken zijn omgegaan. En of we misschien nog meer maatregelen moeten nemen. Pero más importante permite, láganos cinta junto, láganos papia. Niet over elkaar, maar met elkaar.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9 Bo FM.
5: Si bu corazón te desea de mandar un persona un bonita bouquet de flor como un gesto de amor, cariño, atención, agradecimiento o un crispa entierro, me te recomendaba llamar Marimar Flower Shop na telefón 587-8501 o llama Ivonne na 594-4678. Nan te ayudaba mesora y te ayudaba na cualquier parte de Aruba. Antobos a Kiko. Entrega na un precio más económico. Así nata, pa cualquier ocasión, pasa na Marimar Flower Shop na Chapa 20.
6: La turbo artículo nan pa cas, cocina, la man, cama y jardín, vamos a visitar Island Asia Store situada Avenida Bilio Cruz 122 delante de Price Mart. Papaña, zapato, muebles, artículo nan de plástico y decoración pa bo fiesta, Island Asia. Si vos estás haciendo deporte o vos buscando artículo nan y coyunga pa bo mucho nan, tan a Island Asia vos mesterta. Hasta pa bo mascota vos tan hayan costa Island Asia. Pues está todo lo que vos mester. Pasa na Island Asia Store situada na Avenida Bilio Cruz 122 delante de Price Mart.
5: Na The Catholic Shop nos recibí continuamente diferentes items, manera Bible, mug, bracelet, rosario y buki para ese rosario na papiamento como na español. Y nos atraja vela para diferentes ocasiones. Mayoría de nos asesorios nan tin bonita mensaje arriba nan cubo por así un bonita regalo. Llámanos na 565-8504, nos asitúa na Cerro López G5A, Paradera.
7: shopping. Paturlo qualco botimester e temporada aquí. Pa gentera familia, gran itera sin así. Y turcos pa cambia el look de hogar. Más ya hobby artículo mes, pa sala, camber, baño, cocina, porch. Y pa nos muchedan, más ya hobby regalo educativo y recreativo. Pa yandan bonita y duradero. Pa nos en de mujer y en de hombre, por de paña interior, ten a paña casual y elegante. Ha sido su visita den Austra, cu amplio lugar de estacionamiento. Super Shopping. When Me, de Calle Bético Cruz, te empaña para tu ocasión. Viste casual y elegante. Paña deportivo, para el Humber, una variedad de paña de diferentes sizes. When Me, conocí para su isla con diferentes accesorios de oro y silver. Así genera una visita de Calle Grande. When Me.
8: Para botín acceso, botín protección de un tipo, exceta algo inmenso. E mi agradecer per sé, mi sentimi bendicionà.
9: Banca Reforma per garantizar asset fee.
10: Ok, mi chiede un saluto muy especialmente para Mena Sofía. Mena, feliz, feliz anoche, Pablo. También para Marie Chico Franz, también nos desean un feliz anoche. También para Leonard, tu cosbon Pablo, ¿no? Alphonse Leonard. E anche per Doico Swinda, non sta desiderando per i vibrati un duce noci, Ina Sita e Miriam Bani Aricoc. Un felice noci anche per Bosnan, per Silvia Peters, non sta desiderando un felice noci, no? E anche Ricky Cruz, felice noci per Raisa Iroskin, anche Rufino, in una camai, divisavo di tre lingue. E anche per Raisa Iroskin, no? Des Rufino, tu cosa buona per Bosnan. Ok, la mi manda anche per Francisco e Swinda, non so se siamo turcos, bon Swinda, turcos, bon Pablo, e anche per Frank, no? Famiglia Cruz, che non ha aio. E la mi va a chi non mi tiene anche Figueroa, la mi va il nome, ma mi va a che la Adrianta, però mi sa onde la vai, Silvia Peters, sì. La mi va a chi non Mario Figueroa, non so se siamo un felice noci anche. Ok, dus nos fiel oyente nan ku samper den sintonia, nos se desea nan turcos bon. Monique Laclay tambe, un duche noche pavo. Ok, nos se sigue sene que nan. Esa que da My Sweet Lord, esa que da George Harrison.

paspoort. Maar vanaf 10 oktober 2010 heb ik een autonome status in het Koninkrijk. Ik heb een parlementaire democratie met een coalitiesysteem voor het vormen van de regering. Mijn hoofdstad is Willemstad en bestaat uit twee delen, Punda en Cotabato, gescheiden door de Sint-Annabai. Twee bruggen, de Julianabrug en de Pontonbrug, genaamd de Swinging Old Lady, zorgen voor de onmisbare verbinding tussen de twee delen. Mijn vlag is diep blauw, met een gele horizontale band iets onder het centrum.

Mijn economie draait op het toerisme, de olie-industrie en de handel. Voor meer dan 90% van het jaar schijnt de zon en de Noordoostpassaat zorgt constant voor de nodige afkoeling. Daar zijn verschillende prachtige stranden, de meeste met vrije toegang. De architectuur, verdacht veel lijkende op die van Amsterdam, is een genot voor de kenner. De oudste actieve synagoge van dit halfrond bevindt zich op het eiland. Ik ben ook een trotse maker van de wereldberoemde Curaçaose liqueur. De carnavalstijd aan het begin van het jaar is iets aparts. De hoogtepunten zijn de eindparades die een waarlijke nationale vreugdesuiting zijn van plezier, muziek en kleuren. Ik ben tevens de amfitrion van de prestigieuze Curaçao North Sea Jazz Festival. Al het bovenvermelde samen met fijne hotels, casinos, winkels, restaurants en nog veel meer.